stary, biki grijze, zo staat die tijd ons woord, biki wijze. Ik zal getuigen van je liefde, jij zou elke woord mij liefdesbrieven.

erg, maar als ik nog wel slaap, zie je gang gauw koffie maken. Ik hoef van nu die dag begin.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

0: tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio.

Goeiemôre, goeiemôre en goeie morgen. Ja man, die 8de Mei en ja, dis Vrydag, dis naweek, lekker. En nou gaan ons lekker kuier op kantoor.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, sprint een nieuwe enetjie op die mark van Jan de Euphorie en sy naam is Adam.

Nou ja, julle met julle naweek geniet en dan ook julle moedersdag, vir al die mamas, geniet die moedersdag. Nou ja, veilig bly, geniet die naweek en dan kuier ons weer maandagoggend 9 uur. Bye bye.

was somewhere, and you still weer deel van mij bent. En ik slaap val je aan, en iedereen probeert mij reed.

Welkom, welkom, welkom by Gaan Groot Radio Vrydag aan Kuiertyd. Vanaand met André. Jimmy Lis is sonder krag daar by hulle in die Vaaldriehoek en van die Bilpark wêreld. Ja jong, dit is maar soos het gaan met waar daar die niks werd regering regeer, dan moet jy maar weet hoe dit gaan, ne? Ja, niks werd regering regeer daar. En so hulle het weer nie krag nie, al hoe lank nou al. Nou ja, aan en af, by my is die krag as gevolg van solar batterye en koue, wat my krag in die oggende wegraak, en ek geen krag nie. Het is terrible, maar ons werk daaraan om ander stelsel in te sit. Nou ja, allemaal van julle, welkom, welkom, welkom, van daar door ver. Ja, Kakamas, Kuruman, Keetmanshoop, Koperfontein, of waar jy ook al is, of jy nou in Gorens Baai is, Saldanha Baai, Mossel Baai, Sand Baai, waar jy ook al is, jy is welkom, welkom, welkom. Vanavond wat ek so met het lekker rustig, kan jy oud en amper niet, so met het iets lekker. Kom, laat ons maar beginnen, as jy reg vir hierdie koue vrijdagavond.

Dit is lekker Dancing Queen. Wanneer ons gaan groot radio of die skaapkop eters gilde of enige van my direkte connections, wat doen mense, ek weet nie wat nie, en of ander funksie het, en of die Lions Club is, of het nou die Perreries is, maak die saak, en wanneer ons een funksie het, en is benodig een sanger, om die aand een bykie op te kikker, is dat een ou wat ek moet bel. Sy naam is Erik Venter. Nou was ek vir Erik bel. Voor hy vir my voor ek hom vra, sê so my ja, wat is die datum? Net om seker te maak het bots nie met sy ander besprekings. Altyd een ja. Ongelooflike mens, groot vriend. Hy sing onder die naam van Fanny Veldskoen, as jy al gehoor het van Fanny Veldskoen. Nou ek gaan een nommerkie van hom speel, wat ek dink is een prachtige nommer, moet nou nie sentimenteel raak nie. Ek is jammer as het miskien een bykie die mense sy haar snare gaan raak, maar die nommerkie is my, hy doen het vir my so mooi, en ek gaan het met julle deel. Dit is nou Fanny Veldskoen, my vriend, hy bly in Saldanha, hy het oorspronkelijk haar in die kasteel gewoon, maar hy is nou hier so vir die laaste paar jaar, nadat hy ou huis gekoop het, ou bouval, dit het prachtig verander vir homself. Nou goed, hy is nie een voltydse sanger nie, hy het een voltydse beroep, maar hy het al een paar series uitgegeel. Nou hierdie ene, dit is een mooi nommer, ek wil het deel met julle.

0: Ex-Index. Ja, dankie Stefan. En ek het dit al genoem, maar Stefan was 'n buurman van my jare terug. Nou toe, hy het nou weer terug in Gauteng. Die Mankies, ook al baie jare terug, maar hy bly maar lekker groep om daar te luister.
1: 7A. What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, like.

Lekker as my foon so besig is vanaand. Jenne, dankie, al die boodskapies. Ek is blij as nie allemaal versoeken nie. As het versoeken was, het ek daar rondgespring nie, soos een kat op een warm plaat. Nou maar goed, hierdie enekie, kan ek een stalkie vertel van hom. Ek was in die Weermacht, 150 jaar terug. En ek is op naweek pas, en ek gaan altyd na my neef toe, wat ook daar woon, in Pretoria, gewoonlik. Op afnaweke, en ek nog nie pas naweke gehad hier, want ek was in een bykie beter positie, maar afnaweke. En die sondag, laatmiddag, ek moet eerst 12 uur in die kamp wees, so, daar is geen probleem nie. Is ek in die middenstad van Pretoria, daar by Paul Kreer se standbeeld, en so, ek kan nie vir julle nou sê, maar aan sy rechterkant, toe skyns achter, was daar een koffieshop restaurantje gewees. En daar het een ou gesit en sing. Een nommerkie wat nog nooit iewers opgeneem is nie. Want ek kon het nergens kry nie. Maar het is later opgeneem en deur baie mense versprei, maar die oorspronkelike skrywer was een Suid-Afrikaner. En in elk geval, die liedjie het my getref. Jesus, ek het hom nooit vergeet nie, tot vandag toe nog nie. Hier is hy.

Dankie Steve vir daai ene. Pragtig. Dit is natuurlik Steve Ashley. Was hy was een van die staccato sangers gewees, né? Van daai tyd nou toe. Rod Stewart is natuurlik albei almal bekend. By my ook. Is hierdie volgende nommertjie van hom. Op hierdie Vrydag aand, wat julle al lekker warm is almal, geniet hom.

Hi, pretty woman Charlotte en Annette. Ja, ek hoop julle is met twee pretty womans, nee, is julle nou nie? Nou goed, hierdie ene is net 'n boodskap wat ek graag met julle deel.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Daar zijn vrienden nou toe. In Las Vegas woon twee Suid-Afrikaanse sangers. Ja, is meer, maar die specifieke twee. Nou, een van die twee is Afrikaans sprekende Joodse man uit Sandton, Johannesburg. Klink het nou vreemd. Afrikaans sprekende Joodse man uit Sandton in Johannesburg. Maar hy sing die Las Vegas plat. Nou, hy het een splinternieuwe nommerkie uitgegee. Hy is een persoonlijke vriend van my en hy het het vir my gestuur. En ek moes gewag het tot nou, want hy het vir my gelaat weet, hy is nou wakker. Kyk, Amerika's tye en ons tye is mos verskil maar 'n bietjie. En hy is nou wakker. Zek, ek speel jou nommerkie vir jou. Jou nommer op Gaan Groot Radio. Ja, hy praat lekker Afrikaans. So, maar hy is eindelijk 'n Engelsman. Maar ja, hy praat mooi Afrikaans. Kom luister saam met my, A Dream Is There.

Sed bueno, muy, muy, muy. Gedamp klaar. Na hierdie ene moet ek vir julle nog speel. Ek kan nie ophou nie, maar ek geniet dit so lekker is. Hier's nog een. Lekker slaap, Charlotte.